0: No problem, myself.
1: No problem, just want to get home.
0: Dus dat jij al doet, dat wordt maar gewoon dat daar meer van haar, dat is met een hartstikke kiezen. Ik heb dat gedaan, wordt ook een passie.